0: Bier.
1: Der Liebe.
0: Bier.
1: Der Brat.
0: Aus Köln.
1: Der Liebe.
2: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
3: Akkusiets! Ich bin de Stier.

2000. Kan het niet waar zijn? Moment maar, we zijn ontzettend jong. Zet even mee. Ja, in het beugelen. Doe een paar van keel. Een mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maken. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven? Maar dat biedt een beetje. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Die hebben een rutbooster, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbooster die drukken, dan gaan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der St-

0: 1, 2, 3, 4.
1: Een verhaal voor me kut, het me zaden. Kullen aan ring, wat is toch schön? Stam.

je vijfden. Dan een zwaar zijn moment, de maal weer vol zat en jong. Zet even mis, ja, in het meest lees toepen. De keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt de mensen. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo, dat is zo,

0: Daarom zie je, die hebben een rommel rutpoester, de kat zal maar te wild.
1: Ja.
0: Die rutpoester die drukken aan de christen niet op.
1: Nee, dat is wel.

0: hevet je grusche eva hevet nit je shand.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkusits!
3: Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stier.